0: Maar die trad is juist te
1: Ja, Martin Rockford, je zei ze heeft die electric picnic bij de rod.
0: Ja, ach. Vad een niet mo, ach als je eigenlijk een gehoonte gaan uit aan de glan, aan de leersie glan, als je aanrust, dagelijks nu bier al, telkens macht door, stortje van gedien, stortje elle, als je eigenlijk een gehoonte gaat.
1: Als een glan Paul of dan?
0: Wel, glan Paul is toch.
1: Had ook echt les in.
0: Zo land al dan maar, als we aan pubbel toch, als we de lappen aan olif, niet rammer in haar gullerd en dat of een eerder, wie schetsen kunnen aan haar vad. Fisbos aan doen, you know, ki aan doen, wie in de lehershi desk aan femar doord, wie on breakfast, de sonar of a scarrad. So, en hier als de clownpool, really, a clownpool.
1: En doe ook geen, dat is een initiële wil, is geen tijd in de olive. Niele mag een mag
0: een no, ja.
1: Niele mag een mag een eger. Ben met de kinder de heel moed toedig, de lordig, ach is Aroni aan de jaste, agus squilimte, agus tot Galino gefuel, agus verjolem Aroni glas wet.
0: Oké, kan de me on Kaline Bon, Martin.
1: Geholen. Yeah.